Ik zal het van gat halen. Dat is van fijn, dat is van fijn, early begin, dat is van fijn, dat is van fijn, dat is van fijn. Voor de volgende dag kan de VQ samen blijven, nu en dan.

0: Dus hij gaat vanuit huis, dus wat vrijdag naar huis. Ja, vriend.
1: Wat gaan we doen met jou?